0: not for me.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Prater. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Perzische Golf. Voetbal Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van een poelenmatchen en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: 31 gemeenten in Vlaanderen krijgen vrijstelling om een verplicht aantal sociale woningen te bouwen. Ze kunnen aantonen dat ze daar voorlopig geen plaats voor hebben. Vlaanderen wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen. Dat doel blijft, zegt bevoegd minister Melissa de Pradere. Andere steden en gemeenten kunnen extra sociale woningen bouwen. In Oostende is er ophef na klachten over eerste schepen en Kamerlid Charlotte Verkeijn. 30 stadsmedewerkers dienden collectief klacht in over haar manier van werken en communiceren. Een rapport over de schepen zou het stadsbestuur aanraden om haar aan de kant te schuiven. Maar tot nu is daar niks mee gebeurd, klaagt de oppositie aan. Oostende is een van de 13 centrumsteden in Vlaanderen, bestuurd door een coalitie van Vooruit en N-VA. In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort in de buurt van een woongebied. De piloot moest zijn schietstoel gebruiken en is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is stabiel. Hij was bezig met een routineoefening toen vogels in zijn motoren belanden. De buurt van het ongeval is geëvacueerd. Iran heeft opnieuw een olietanker aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Het schip wilde volgens Iran illegaal door de zeestraat varen. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari blokkeert het regime het scheepvaartverkeer daar, een belangrijke doorgang voor de export van olie, gas en meststoffen uit landen aan de Persische Golf. Voetbal Union is de league phase van de Europa League gestart met een ruime zege 0-3 bij Tsjechische Victoria Pilsen. Over een maand ontvangt Union het Spaanse Real Sociedad en het Israëlische Hapoel Beersheva. En de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen, treffen in de achtste finales van het EK Tsjechië. De Red Dragons wonnen gisteravond van Servië met 3-0, wonnen dus 4 van een poelenmatchje en eindigen als winnaar in groep C. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden na het weekend zomers.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Обмен мнениями. Но все они завершены.

jouw volgende businesslunch? Ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO, pleit voor een wervingstop bij de overheid. VBO wil dat de regering zelf bespaart om nieuwe belastingen te vermijden. Zo stelt VBO voor dat de overheid meer AI inzet om sneller en efficiënter te kunnen werken. Datacenters in ons land zullen over 8 jaar 8 keer zoveel stroom verbruiken als vandaag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis na een prognose van netbeheerder Elia. Vandaag is vooral Wallonië een groot verbruiker, want Google heeft daar een groot datacenter. Het totale elektriciteitsverbruik in ons land zal tegen 2034 wellicht dubbel zoveel zijn. Intussen komt er een nieuw groot datacenter in Lanaken in Limburg. Dat moet 150 tot 250 nieuwe jobs opleveren, zegt het Belang van Limburg. Het datacenter is een investering van honderden miljoenen tot zelfs 1 miljard euro. In Rusland starten vandaag de verkiezingen voor lokale besturen en het parlement. Die duren 3 dagen, maar de partij van president Poetin is nu al gewonnen. Er is geen enkele kritische oppositiepartij. Oekraïne heeft op de eerste verkiezingsdag al tientallen drones naar Rusland gelanceerd. Naar Moskou zijn er meer dan 30 neergehaald, zegt het Russische leger. En nog dit, de Gentse dichter en toneelschrijver Maurice Materlinck krijgt een nieuwe Chinese rhododendron-variëteit naar zich vernoemd. Materlinck is de enige Belg ooit die de Nobelprijs literatuur won en stond bekend als natuurliefhebber. Zijn werk is ook in het Chinees vertaald. De naamgeving gebeurt morgen tijdens een officiële ceremonie in China, waarbij China en ons land 55 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Het blijft zo goed als droog en we halen tot 20 graden met af en toe zon. Morgen kans op regen, maar ook lange droge periodes en tot 22 graden. Zondag 20 graden, na het weekend zomers.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

0: voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oostrijdenstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Culture coded.
1: When the day comes alive,

0: Goedemiddag, we hebben vandaag hier een extra uitzending van Culture Coded, want we hebben een zeer bijzondere gast, Peter Frans Antonissen uit Antwerpen. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het bij jou?
1: Alles prima, altijd blij om in Limburg te zijn.
0: Je hebt een nieuw boek uit. Je hebt er 10 jaar over gedaan, zeg je juist. De bankiers van God en een keizer. Het is een fantastisch mooi boek. Ik heb het nog niet volledig uitgelezen, maar wat ik gelezen heb, ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Maar het heeft ook meer dan 800 bladzijden. Hè?
1: Het is een leiderwerk geworden. Dat klopt. Het is, eigenlijk debuteer ik opnieuw, want het is mijn 11e boek. Mijn 10 vorige gingen over mijn vak, wat ik 45 jaar gedaan heb. Reputatiemanagement, bedrijfscommunicatie, crisiscommunicatie, dat soort dingen. Dat waren, zeg maar, managementboeken, geschreven voor in eerste instantie ondernemers, bedrijfsleiders, iedereen in het bedrijfsleven. En dit is mijn eerste geschiedenisboek. En vanuit dat oogpunt, ja, debuteer ik in feite opnieuw.
0: Ja, want jij bent jurist van opleiding. Je bent ook bij de landmacht geweest.
1: Luchtmacht.
0: Luchtmacht, ja, sorry. Waarom had jij voor de luchtmacht gekozen?
1: Daar heb ik helemaal niet voor gekozen. Ik behoor tot de laatste lichtingen van jonge mannen die hun legerdienst moesten doen. En dus ik ben naar het Klein Kasteeltje geweest. En nadien krijg jij bericht van het ministerie van Defensie, waar en wanneer je moet aanmelden. En tot mijn verbazing werd ik ondergebracht bij de luchtmacht en meer bepaald in Kokzijde.
0: In Kokzijde nog wel?
1: Ja, dat was een van de plaatsen waar dat recruten werden opgeleid. Dus daar heb ik dat was toen 1 maand. En daar gingen wij naar Sint-Andriesbrug, om daar het geweer te leren hanteren. Dus ik heb in mijn leven 5 kogels afgevuurd, gelijk alle collega's in ons peloton. En ook moesten wij een keer of 2 volledig in uniform uiteraard, met rugzak en met het wapen en met de helm op, in totaal 17 kilo. Een tocht van 6, 7 kilometer door de duinen. Ik kan je meedelen dat ik in mijn leven ooit prettiger dingen gedaan heb.
0: Heb je ooit met die helikopter meegevlogen? Want
1: Nee, want een van de eerste dingen die ik leerde bij de luchtmacht is dat er 2 grote onderdelen zijn. Zeer eigenaardig, het varend en het niet-varend gedeelte. Waarop dat ik enigszins ironische opmerking maakte. Tja, ik wist niet dat we bij de zeemacht zaten. De sergeant kon daar eigenlijk niet echt mee lachen. En verklaarde wel dat varend bedoeld was, zij die vlogen. Dus wij behoorden bij het niet-varend. Dus achteraf zei ik altijd, wij waren degene die ze hebben zien vliegen.
0: Ja, ook die periode ga je dan bij het kabinet, denk ik, werken van Wilfried Martens?
1: Dat was in die tijd was er een afspraak die blijkbaar sedert lang bestond, dat het ministerie van Defensie aan de ministeriële kabinetten en nog een aantal andere overheidsdiensten een aantal recruiten ter beschikking stelde. Je moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Je moest universitair zijn, je moest meertalig zijn, dat soort dingen. En wij werden als het ware door het leger uitbesteed aan andere onderdelen van het administratief apparaat. En ik moet zeggen, dat beviel mij wel, want met 17 kilo uitrusting door de duinen crossen was niet echt mijn ding. En ik heb dus in Brussel voor Wilfried Martens met enkele andere recruten mocht ik heel veel lezen. Interessante rapporten die samenvatten. Dus dat was wel mijn ding.
0: Ja, je bent jurist van opleiding, maar je hebt zelf nooit geen advocatenfunctie uitgebouwd. Ik denk niet dat jij ooit gepleit hebt, hè?
1: Toch wel.
0: Toch wel, oké.
1: Okay. Ja. Ik heb rechtenstudies gedaan in Antwerpen, Leuven en Cambridge. En toen ik in het leger mijn legerdienst begon, dan vernam ik van een aantal vrienden die ook hun legerdienst vervulde, dat als je de eed van advocaat aflegde, je daar 2 dagen verlof voor kreeg. En dus heb ik dat gedaan. Ik ben een 3-tal jaar ingeschreven geweest als stagiair. En ik heb tijdens mijn legerdienst ook een aantal keren gepleit voor de krijgsraad. Dus ik heb wel degelijk in de rechtbank gestaan en de krijgsraad. Dat was toch de eerste keer dat ik daar mijn opwachting moest maken met een cliënt.

0: Like, de man, ik had mij op voorhand geïnformeerd tot wie je moest richten, want dat was die professionele rechter die in feite ook de beslissing nam.
1: Oké. Okay. Peter, ben je ooit zelf, heb je zelf docent of professor ooit, heb jij les gegeven?
0: Jawel, want ik heb na mijn licentiaat in de rechten en in het notariaat heb ik ook mijn aggregaat behaald voor het hoger onderwijs. En ik heb in mijn leven vaak als gastdocent, zeg maar gasthoogleraar, mogen lesgeven aan zowat alle universiteiten in Vlaanderen, Antwerpen, Leuven, Brussel, Gent, de Vlerick School, de Antwerp Management School, ook in Nederland, de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Tilburg Universiteit, in Frankrijk in INSEAD en dan in een van mijn vroegere alma maters Cambridge. Dus ik heb dat vele jaren mogen doen. Ik heb dat ook heel graag gedaan. De eerste keren dat ik als gastdocent mocht optreden, was dat een heel bijzondere ervaring. Want de studenten in de aula waren op één of twee uitzonderingen na allemaal ouder dan ik. Ik gaf toen colleges in wat wij nu zouden noemen Manama. Master na master, dat heette toen nog niet zo. Dat was een eerste bijzondere ervaring. Een tweede was dat ik als gastdocent achteraf geen punten moest uitreiken, maar dat mijn studenten punten gaven aan de gastdocent. En ik kreeg behoorlijk goede punten, want ik mocht elke keer terugkomen om opnieuw les te geven in die verschillende universiteiten.
1: Een andere vraag dat ik heb. Waarom ben je jurist geworden en geen geneeskunde gaan studeren? Of iets in het ingenieurschap? Want dat had natuurlijk ook kunnen.
0: Dat had gekund. Je moet weten, ik ben de eerste in mijn familie die naar de universiteit is gegaan. Mijn broer de tweede en mijn zus de derde. Mijn vader, die ondernemer was, had een aantal winkels in Antwerpen, die zei van ja, moest ik jou zijn, ik zou toch economie studeren, TEW, toegepaste economische wetenschappen, want dat is lijkt mij een interessante studie. En ik heb voor rechten gekozen. Ik had mij op voorhand wat geïnformeerd natuurlijk, zowel op het college als elders. En er waren, dat speelde ook een rol, enkele van mijn goede vrienden die rechten gingen doen in Antwerpen. Dat speelt mee. Maar ook vooral, ben een aantal informatienamiddagen geweest, die waren er toen ook al. En wat mij was bijgebleven, was dat je niet enkel kon spreken met advocaten en gerechtsdeurwaarders en notarissen en magistraten, maar ook met diplomaten en met ondernemers, met dus tal van interessante mensen die rechtenstudies hadden voleindigd en die een heel interessante carrière hadden uitgebouwd die niet juridisch was. En om die reden heb ik recht gedaan. Ik moet zeggen, Wim, ik heb het mij ook nooit beklaagd. En die zijn mij later heel vaak ook van pas gekomen. Ik vertelde jou dat ik met mijn adviesbureau heel wat bedrijven heb begeleid in crisiscommunicatie. Evident moet je daarvoor de Renault-wet kennen. Evident moet je daarvoor heel wat andere specifieke materie kennen uit het ondernemingsrecht en andere. Ja, op dat vlak hebben mijn studies mij flink geholpen.
1: Ja, je hebt ook geschreven voor de Volksgazet.
0: Nee, voor het Volk.
1: Het Volk, ja. Het Volk, ja, dat is nu het Nieuwsblad geworden allemaal. Was ook gekend vroeger, heel lang geleden, voor het Ronde van Frankrijk natuurlijk. S'avonds hadden die altijd een speciale editie. Je hebt ook voor de Tijd geschreven.
0: Ik ben begonnen bij het

0: volk. Ik was enkele dagen student in de rechten. Aan de INJAS, Sint Ignatius, nu ja, onderdeel van de UA, Universiteit Antwerpen. En aan de Valven en die grote borden in de gangen waar dat mededelingen worden gehangen over welke prof waar les geeft en dat soort van praktische zaken meer. Maar bedrijven konden daar ook korte berichten hangen als zij op zoek waren naar een jobstudent. En daar hing een bericht tussen van het volk dat ze op zoek waren naar een student die geïnteresseerd was om freelancer te worden in Antwerpen. En ik zag het bericht hangen op een vrijdag rond een uur of vijf, half zes. En op het bericht stond dat je je moest aanmelden voor een bepaald uur. Dus ik spurt naar de Jezusstraat, toch een heel eind lopen. En ik kom eraan en de deur is dicht. Dus ik bel en er gebeurt niets. Dus met mijn sleutel tik ik op de glazen deur. En ik zie bovenaan een lange trap een deur opengaan met iemand die wuift en die teken doet van... we zijn gesloten. En ik bleef maar met mijn... Dus die man komt naar beneden, doet de deur open en zegt... Ja, staat hier iets in brand? Ik zeg... Ja, ik kom voor de... voor uw advertentie voor freelance journalist. En die man die bekijkt mij en die zegt, heb jij morgen vroeg iets te doen? Ik zeg, nee. En die zei, wacht een minuut. En die kwam terug en gaf mij een uitnodiging van het ministerie van Openbare Werken. En er werd een persconferentie georganiseerd over de werken, grote werken aan een tunnel hier in Antwerpen. En hij zei, ga er maar naartoe en breng jouw stuk binnen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik vier als een gieter, tip dat stuk uit en ik ga dat afleveren. En ik zeg, ja, eerst laat u mij even wachten en doet u teken van, u bent te laat. En dan krijg ik meteen deze aanbieding. Waarop dat de man zei, ja, iemand die blijft aanklampen, dat kan alleen maar een goed journalist zijn. Dus, en een tweede anekdote daaraan verbonden. Onderaan het stuk had ik tussen haakjes PA gezet. Dat waren de initialen die je er moest onderzetten. Want als freelancer werd je toen betaald per woord, per regel. En waarop dat de redacteur zei, ja, PA, dat gaat niet. Ik zeg, ja, maar bon, ik heet wel Peter Antonis. Ja, maar zegt, we hebben hier al een journalist, Paul Andries, dus dat gaat niet. Ik zeg, ja. Ik dacht ook, ik ben slim, hè. We draaien het om, hè. AP. Mm-hmm. Nee, zegt hij, dat gebruiken wij voor Associated Press. Ik zeg, oh. Ah, probleem. En hij zei, ja, wat is jouw tweede naam? Ik zeg, Louis. PLA, zegt hij. Ik zeg, nee. Dat klinkt wat plattekes. Mijn derde naam is Frans. Okay. Naar de vader van mijn moeder, die ik trouwens ook in het boek vermeld. En vandaar is het de PFA geworden. Peter Frans Antonissen. Wat mij ook goed uitkomt, omdat in Vlaanderen lopen er twee Peter Antonissen rond met de achternaam identiek geschreven. Die andere Peter Antonissen is ook journalist. En was dat toen ook al. Dus op een zeker ogenblik. Dus ik behield de F om het onderscheid te maken. Maar ik dacht, ja, dat kan die andere ook. Dus heb ik die een keer gebeld. Dat was het meest merkwaardige telefoongesprek in mijn leven. Want ja, ik belde naar Peter Antonissen en die zei, met wie spreek ik? Ik zeg, ja, met Peter Antonissen. Ja, dat was even een hilarisch gesprek. En ja, uiteindelijk hebben wij dan samen gezeten. En ik zeg van, ja, wat is jouw tweede naam? En zei, Lode. Maar hij zei, ja, waarom zou ik een tweede letter voeren? Jij doet het al. Ja. En dus is het zo gebleven.
1: Oké, mooi. Ja, bent dan naar de tijd, de financiële, economische tijd was dat toen, denk ik nog. Hè? Een andere vraag dat ik dan heb. Hebben ze jou nooit gevraagd om minister te worden? In de politiek dan? Want Johan van Overveld, die nu in het Europees Parlement is, die heeft ook, is ook iemand, een collega van jou geweest daar. Hè? En jullie zijn heel goed met cijfertjes. En dat is toch wat het land altijd nodig heeft, mensen met cijfertjes.
0: Wel, er zijn inderdaad heel wat journalisten. Zij kwam na mij, Fientje Moerman, die ook op de Standaard heeft gewerkt. Die nadien minister is geworden. Ja, ja. En die nu in het grondwettelijk hof zetelt. Dirk-Jan Epping, die voor de redactie ook na mijn tijd van de Standaard heeft geschreven. Dat die begonnen was bij het NRC en die nadien Europees parlement is geworden. Dus er zijn zeker heel wat journalisten die effectief de stap hebben gezet naar de politiek, ofwel als verkozenen, ofwel als minister, of als woordvoerder. Heel wat journalisten zijn nadien woordvoerder, communicatieadviseur geworden. Ik ben communicatieadviseur geworden, maar met mijn eigen bedrijf. Dus ik heb een beetje hetzelfde parcours gevolgd. Er is een grapje onder journalisten die zeggen: le journalisme mijn atout à condition d'y sortir. Dus we zeggen het ook vaak over de rechten. Met de journalistiek leidt tot alles, maar je moet er wel het vak voor verlaten. En dan heb ik in 1987 de FED, de financieel-economische tijd, nu de tijd verlaten om mijn eigen adviesbureau op te richten. En dat heb ik gedaan tot vorig jaar, toen ik 70 werd.
1: Ja, je hebt ook Brandpunt, maar niet Brandpunt zoals dat we het schrijven, met DT, Brand met DT.
0: Klopt.
1: Wat ben is ik da- mee, leg je daar eens zo meer over?
0: Daar ben ik mee begonnen in tijdens de eeuwwende. In 2001 is het nieuwe millennium gestart, het derde millennium. Mm-hmm. En ik vond het wel een mooi moment om met een nieuw initiatief te starten. Dat is inderdaad Brandpunt, Brand met DT. Om de eenvoudige reden dat de eerste jaren we dat hebben gedaan in het museum van Kasteel Den Brand. Een groot park in Antwerpen, beter bekend bij de mensen als het Nachtegalenpark. Maar dat bestaat uit een aantal parken die samen één groot geheel vormen. En het opzet is eenvoudig. Pakweg elke maand nodig ik een auteur uit die net een nieuw non-fictieboek heeft geschreven. En daarmee bedoel ik dan een boek over politiek, media, geschiedenis, wetenschap, economie, management. En dat is een mooie traditie geworden. We vieren dit jaar al ons zilveren jubileum. En we zijn ondertussen al toe aan sessie 389. En we hebben al werkelijk iedereen te gast gehad. Sommige auteurs meermaals. Herman van Rompuy, Bart de Wever, Dirk-Jan Epping, Jean-Marie de Dekker, Rick Torfs. Zijn allemaal, ik geef maar een paar namen, zijn allemaal heel productieve schrijvers die voorbije kwarteel 6, 7, 8, 9 boeken hebben geschreven en die dus ook al heel wat keren zijn langs geweest. Maar dat is altijd heel boeiend en dat combineerden wij in het begin met een ontbijtsessie om 7:30 ochtends. Kwestie dat wij de files voorbleven. Nadien zijn dat ook dinervergaderingen geworden en van tijd tot tijd een lunch. En dat is altijd bijzonder boeiend, want de auteur stelt een boek voor dat net uit is. En heel wat keren hebben wij het voorrecht om een avant-première te doen voor de officiële boekvoorstelling. Ja, ja. En dat wordt altijd gevolgd door een vragenronde. En het publiek bestaat voornamelijk uit bedrijfsleiders, academici, vrije beroepers, andere leidinggevenden. Dus dat zorgt ook heel vaak voor boeiende sessies met vraag en antwoord. En ja, het volgende brandpunt zal jou allicht niet veronder gaan over bankiers van God en keizer.
1: Dan ben je zelf gast.
0: Dan ben ik mijn eigen gast.
1: Ja, en hoe doe je dat dan?
0: Heel moeilijk is dat niet, omdat bij een normale editie van Brandpunt, om het zo maar te zeggen, leid ik de spreker kort in. Wat ik wel doe, want ik heb mijn vorige boeken ook op Brandpunt voorgesteld, is dat ik altijd zorg voor een gastinleider. En dat zal hier niet moeilijk zijn, want ik heb tijdens de research en de voorbereiding van dit boek heb ik het genoegen gehad om heel wat proffen te leren kennen aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en ook in Duitsland, Nederland. En een van die proffen zal zeker en vast bereid zijn om mij in te leiden.
1: Het is niet zo, Peter, dat je AI gaat gebruiken, dat je een robot, dat een robot zegt de vragen. Dat ga je niet doen, hè?
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee. Peter, het is vooral heel boeiend. We weten nu wie Peter Frans Antonissen is. Dat boek Bankiers van God en Keizer, daar gaan we het straks over hebben. Maar je hebt ook voor muziek gekozen, hè? Is het goed als we met Bert Kamfort beginnen? Waarom heb je die gekozen?
0: Kapitein Zeppels.
1: Kapitein, ja, fantastisch, hè? Ja. Wat heb je van kapitein Zeppels geleerd in jouw jeugd?
0: Eén, zoals vele vrienden toen, ik moet een jaar of 14 geweest zijn, 15, toen dat Saint-Rouffard als kapitein Zeppels op woensdagnamiddag in zwart-wit op het kleine scherm verscheen. De Vlaamse televisie, toen nog de BRT, had een internationale reputatie voor het maken van uitstekende jeugdfeuilletons. Midas en De Kat en Johan en de Alverman. Allemaal prachtige reeksen met schitterende acteurs en actrices. Reeksen die door tientallen Europese zenders toen werden aangekocht en uitgezonden. En kapitein Zeppels was gewoonweg een ongelooflijk spannend verhaal. En waarbij ook al een tikje geschiedenis in verweven zat. Dus dat zal allicht ook meegespeeld hebben. Maar het was gewoon steengoede televisie, spannende televisie.
1: Oké, okay. Je noemde ook De Kat op. De Kat was al, ik denk 8, 7, 7, ik weet niet welk
0: jaar. Dat was al een paar jaar later.
1: Die waren al bezig op het klimaat, hè? Wat ja, vandaag ja. Nog altijd een hoofditem is in het nieuws.
0: Ja, ja.
1: Het is eigenlijk onvoorstelbaar, hè?
0: Ja.
1: Ja, oké, okay, maar we gaan eerst luisteren naar die kapitein Zeppels, speciaal die jij gekozen hebt.

0: Ja, van lang geleden. Maar het blijft fantastisch, die Bert Kanfort. Peter, we gaan het hebben over jouw boek, hè? Bankiers van God en Keizer. Je hebt er 10 jaar aan gewerkt. Als we nu 10 jaar terug de tijd ingaan, wat waren dan jouw eerste gedachten als je met dit boek, dat je dit boek wou schrijven? Wat waren jouw eerste gedachten? Waarom wou je dat schrijven?
1: 10 jaar geleden werd ik door enkele vrienden gevraagd of ik interesse had om lid te worden van de Fugger Sociëteit. Ik moet bekennen, ik had nog nooit van dat achtbaar gezelschap gehoord. En ik wist dat er in Antwerpen een Fuggerstraat was, is. Om de eenvoudige reden dat net achter de hoek goede vrienden wonen. En ik geregeld door die straat passeerde. Maar ik wist dus ook niet wie Fugger was. En toen ik op de eerste vergadering aanwezig was van de Fugger Sociëteit, ik was als lid aangenomen, een vereniging van ondernemers en academici, vrije beroepers en andere leidinggevenden, vroeg ik aan de voorzitter, ja, de Fuggers, sorry, maar wie waren dat? Zegt ja, een grote, belangrijke Zuid-Duitse koopliedenfamilie. En die in de 16e eeuw mee aan de basis lagen van de Antwerpse Gouden Eeuw. Ja, dat klonk natuurlijk veelbelovend. En ik wou er meer over weten. En dus ik stapte de bibliotheek van mijn gemeente binnen. Daar hadden ze van Fugger nog nooit gehoord. Dus ik naar de Stadsbibliotheek in Antwerpen. En daar hadden ze een aantal boeken, maar die waren uitgeleend aan studenten in het kader van een of andere thesis of onderzoek. Dus ja, wat doe je dan? Je zet je achter je computer en je tikt op het internet de naam Fugger in. En met de combinatie boek en ik ontdekte zo dat er wel wat publicaties waren verschenen, haast uitsluitend in het Duits, over de Fuggers. En dat was meteen ook een buitenkansje, want de eerste biografieën over de Fuggers zijn reeds verschenen op het einde van de 18e eeuw en doorheen gans de 19e eeuw. Wat wil zeggen dat een heel aantal van die boeken ook tweedehands voor een prikje te koop waren. Dus ik heb daar heel wat tweedehands boeken besteld, waarbij dat bij wijze van spreken het verpakken en verzenden meer kostte dan de boeken zelf. Ja. En ik ben beginnen lezen. En Wim, ik viel van de ene verbazing in de andere. De Fuggers, dat is de vraag die ik de laatste weken, sinds dat het boek is verschenen, dat is bijna altijd de eerste vraag. Ja, Peter, wie waren de Fuggers? Waarop dat ik zeg, ja, een nog betere vraag is, wie zijn de Fuggers? Want op dit ogenblik, in Duitsland, is de 20e generatie van de Fuggers nog altijd alive and kicking. Maar de Fuggers waren dus Zuid-Duitse kooplieden. En hun verhaal begint al in 1367... wanneer dat Hans Fugger de Jongere, een horige boer, een moedig besluit neemt en beslist om naar de grote stad te trekken, Augsburg. Een horige boer, dat wil zeggen dat hij woonde en leefde op grond die toebehoorde aan zijn heer, in dit geval de bisschop van Augsburg. En pakweg 90% van alle gronden in en rond Augsburg, lagen heel wat kleine gehuchten verspreid, behoorde tot de bisschop en tot een aantal kloosters en abdijen. En dat waren, met andere woorden, kerkelijke slaven. Pas op, dat is niet een slaafs was in het oude Rome. Die werd beschouwd als een voorwerp en die dus helemaal geen rechten had. Maar die horigen, die lijfeigenen in de middeleeuwen, hè, we spreken over de 14e eeuw, hadden maar heel weinig rechten en heel veel plichten. Hè. En ze konden bijvoorbeeld niet verhuizen zonder toestemming van hun heer. Ze konden niet trouwen zonder het fiat van hun heer. En Hans Fugger, de jongere, die ziet dat op een bepaald moment niet meer zitten. Hij verlaat zijn dorpje Graben en na een dagmars van een uur of zes stappen komt hij aan in de grote stad. Dat moet voor die jonge man een ongelooflijke schok geweest zijn. Hè? Want hij woonde in een dorpje met pakweg een 25-tal hutten met daken van stro. En daar komt hij de grote stad binnen. Eerst en vooral omringd door hoge stadsmuren, door de poort. Ziet daar huizen van 2-3 verdiepingen. Naar het centrum zijn de straten al geplaveid. En hij begeeft zich naar het stadhuis. En daar zit een ambtenaar en die doopt zijn ganzenveer in een inkpot. En die noteert Fugger ad venit. Elke keer als ik dat zinnetje uitspreek op boekpresentaties, zorgt dat links en rechts voor monkelgelag. En dat zal zeker en vast zo zijn in Anglo-Saxische landen. Fugger ad venit is uiteraard Latijn en betekent Fugger is aangekomen. En Hans Fugger is een ambitieuze kerel. Is een jongen die ook geen schrik heeft om te werken. En die besluit om wever te worden. Hij deed dat al als boer in de winter, wanneer de akkers bevroren waren en in al die boerderijen stond een eenvoudige weefstoel. Dus hij wist hoe dat ging. Maar hij vervoegde het gilde van de wevers om daar het vak onder de knie te krijgen. En daar gaf hij zijn ogen ook goed de kost en liet zijn oog vallen op de dochter van de meesterwever. En daar trouwde hij mee. Ze kregen verschillende kinderen. Zijn eerste vrouw overlijdt, dus hij trouwt opnieuw. En opnieuw doet hij dat strategisch. Opnieuw is dat met de dochter van een andere grote wever. En zo timmert hij aan de weg. Hij wordt meesterwever. Hij begint met zijn eigen weverij. En die groeit gestaag. En wanneer hij overlijdt, is hij al opgeklommen tot de 41ste rijkste belastingbetaler in Augsburg. Hij is nog een heel eind verwijderd van de nummer 1 in die hitparade. Maar als je beseft dat hij als boer met geen pfennig op zak toekwam, Jean-Marie Pfaff zou zeggen: from zero to hero.
0: Ja, ja, maar, ja, het is eigenlijk een ongelooflijk verhaal. Hè?
1: In het strafverhaal. En het wordt nog straffer, Wim, want Hans komt overlijden en zijn weduwe, zijn tweede vrouw, neemt het heft in handen. Zij neemt de leiding van de weverij, familiale firma, over. En dat was in die tijd geen evidentie. Zaken doen was een zaak van mannen. En de slimme dame doet beroep op stroommannen om haar bedrijf verder te zetten. En ze doet beroep op notarissen voor akten te verleiden. Ze doet beroep op onafhankelijke vervoerders om haar textielwaar te transporteren. En dat doet ze bijna 3 decennia. En zo bouwt zij ondertussen het bedrijf verder uit. Ook zij klimt verder op de ladder van rijke belastingbetalers. Ondertussen zorgt zij voor de opleiding van haar twee van haar zonen. Jacob zal dan het bedrijf overnemen. Hij blijft weven, maar hij engageert zich ook in de inkoop en verkoop van textielstoffen, want hij heeft snel door dat hij daar meer geld mee kan verdienen. Ook hij trouwt strategisch met een goede partij, dochter van een man die een vooraanstaande positie in Augsburg bekleedt. Jacob, die later zal genoemd worden Jacob de Oudere, die bouwt de business verder uit. Hij verkoopt zijn eigen geweven stoffen, maar ook dat van anderen, eerst in Ulm en in Frankfurt, dan ook in het noorden van Italië, Venetië, Milaan, Genua. Dat waren toen allemaal stadsstaten. En ook in Vlaanderen, want Vlaanderen was toen al de rijkste regio van Europa. En in Brugge, Kortrijk, Ieper waren absolute topsteden op het gebied van textielproductie. En niet zomaar textiel, werkelijk alle luxe textielwaren die werden in Vlaanderen gemaakt.
0: Had dat te maken met het goede vlas dat we daar hadden?
1: Dat had daar zeker vast mee te maken. En het feit dat wij goed geschoolde arbeidskracht hadden. En ondernemers die al die prachtige stoffen exporteerden naar de gebieden rond de Oostzee, naar de Middellandse Zee, naar het Rijngebied. Want Brugge was toen de handelsmetropool van het Westen. Er waren er toen twee. In het noorden was dat Brugge, in het zuiden was dat Venetië. Niet toevallig ook twee havensteden.
0: Ja, heeft het ook te maken dat wij nu vandaag nog altijd top modemensen hebben? Dries van Hotte, Biekenbergs, ik noemde juist Wouter van Beiredonk nog, denk ik. Dat heeft er toch ook allemaal mee te maken dat we later, jaren later, daar nog altijd van profiteren dan?
1: Dat kan niet anders. Hè. Je refereert naar de zes van Antwerpen die ondertussen ook internationaal bekend en beroemd zijn. Daar zit ongetwijfeld een rode draad in die doorheen onze geschiedenis loopt. Dat geldt evenzeer voor, ik zei het er net al, de havensteden. Maar dat geldt ook in de kunst. In de 14e, 15e, 16e eeuw, de gebroeders Van Eyck, Quinten Matsijs, Peter Paul Rubens, Jacob Jordaens, Antoon van Dijk, later Sir Anthony van Dijk. Er zijn zoveel grote namen van Vlaamse meesters die niet alleen in hun vak als schilder de grenzen hebben verlegd, ook internationaal, maar die tegelijkertijd ondernemer waren. Quinten Matsijs had, historici spreken graag over een atelier met leerlingen, maar moet daar niet flauw over doen. Dat waren eigenlijk culturele fabrieken waar hij zijn personeel te werk stelde. Een idee dat later, een eeuw later, Peter Paul Rubens heeft overgenomen. Ik bedoel, zijn atelier, dat was eigenlijk een fabriek. En zijn leerlingen, dat was gewoon personeel. Waarbij schilderijen bij wijze van spreken aan de lopende band werden geproduceerd. Ik bedoel, een kruisafname, dat ligt goed, 30 stuks. Een portret van de Heilige Maagd met het kindje Jezus en op de achtergrond een os en een dat ligt goed in de markt. 25 stuks. Ik stel het wat zwart-wit, maar daar kwam het op neer. En die schilders waren dus tegelijkertijd topondernemers. Als je kijkt naar een Albrecht Dürer, die goed bevriend was met Jacob Fugger. Hij maakte liever, hij graveerde liever koperen etsen, waar dan zijn prenten werden mee afgedrukt in het honderdvoud, dan schilderijen, omdat natuurlijk met die prenten in grote oplagen hij meer kon verdienen dan met één schilderij. En ook dat productieproces, ook dat inventieve, dat creatieve dat er toen al was met al die grote namen, hebben wij altijd voortgezet. Ja, als je kijkt naar de fantastische Willy van der Steen, met de creatie van Suske en Wiske, met Robert en Bertrand, met de familie Smoek, met Bessie. Dat is in feite de erfgenaam en de voortzetter van de grote traditie die reeds in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd werd opgestart.
0: Oké, Peter, nu ga ik eens een vraag stellen aan jou, die heel veel mensen gaan zeggen, is er nu zot geworden of wat? Maar eigenlijk had Antwerpen de hoofdstad van België kunnen zijn.
1: Dat is zeker zo. Voor Napoleon was dat in ieder geval zo, want toen hij in onze contreien aankwam, heeft hij een einde gemaakt aan een donkere periode waarin de Scheldestad is terechtgekomen van pakweg 1650, na de Indian Summer, waar ik in mijn boek over schrijf.
0: Ja, ja.
1: En hij het Napoleon-dok liet graven. Eigenlijk begon met de uitbouw van de haven van Antwerpen. Iedereen herinnert zich, ook in Engeland herinnert men zich dat, toen dat Napoleon de woorden uitsprak, Antwerpen is het pistool gericht op het hart van Engeland, gericht op Londen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met strategische ligging. Ik bedoel, veel internationale zakenlieden kennen Antwerpen niet alleen omwille van de haven, maar ook omwille van het feit dat het na Houston het tweede grootste chemische cluster is op deze planeet. Antwerpen is in de diamantnijverheid nog altijd de diamond capital of the world. Je verwees daar net al naar mode. In de 15e, 16e eeuw was Antwerpen ook samen met Venetië een van de belangrijkste steden op het gebied van de nieuwe drukkunst. Rond het midden van de 15e eeuw heeft Gutenberg de drukpers uitgevonden met de losse metalen letters. En snel daarna rezen de drukkerijen overal in Europa uit de grond, maar in Antwerpen waren er heel veel drukkers. Iedereen kent natuurlijk Christoffel Plantijn, maar hij was, without a shadow of a doubt, hij was de grootste. Hij had op zeker moment ook de grootste drukkerij in heel Europa met meer dan 80 gespecialiseerde medewerkers. Maar er waren er vele anderen. Dus Antwerpen was op tal van gebieden en is nog altijd op tal van gebieden belangrijk, toonaangevend. En dat heeft te maken met een aantal factoren die ook in de geschiedenis elke keer kenmerkend terug naar voren komen. Er is natuurlijk eerst en vooral de schitterende ligging. Een haven landinwaarts, dat moet je aan transporteconomen geen twee keer vragen. Dat is een ongekend groot voordeel. Niet enkel de waterwegen, de Schelde en daaraan verbonden het hele dokkensysteem, maar uiteraard ook alle verbindingen over de weg. Ook alle waterverbindingen over de weg met kanalen, rivieren. Even belangrijk is die Antwerpse mentaliteit van openheid die er altijd geweest is. Dat merk je ook al op het einde van de middeleeuwen en het begin van de vroegmoderne tijd. Zeg maar tweede helft van de 15e eeuw, 1475 daaromtrent. Toen dat de Bruggelingen de Brugse ster aan het tanen was. Een beetje door toedoen van de Bruggelingen zelf. Want toen dat zij de Vlaamse opstand ontketende samen met Brugge en met Ieper, vonden enkele Bruggelingen het nodig om Maximiliaan I, die net verkozen was tot Rooms-Duits koning en dus tot toekomstig keizer van het Heilige Roomse Rijk, dus een belangrijk man, om die op te pakken en meer dan 3 maanden op te sluiten. Dat was natuurlijk niet slim. Op zeker ogenblik moest Frederik III, keizer Frederik III, de vader van Maximiliaan, dreigen. Hij was op zeker moment met een leger onderweg naar Vlaanderen om zijn zoon te bevrijden. Ja, zover hebben de Bruggelingen het niet laten komen. En ze maakten met Maximiliaan een deal van, als we u vrijlaten, zand erover. Maximiliaan zei, geen probleem. Nu, die was natuurlijk enkele uur op vrije voeten en hij nam weer wraak. Hij ontnam Brugge alle privileges en hij zond alle vreemde kooplieden weg uit de stad. Ja, en die moesten natuurlijk hun handel voortzetten en die hadden eigenlijk maar één plek om naartoe te gaan. En dat was Antwerpen, want de haven van Antwerpen was ondertussen uitgeroeid tot een belangrijk iets. De Antwerpenaars waren iets slimmer dan de Bruggelingen, als ik het zo mag zeggen, want zij waren aan de kant van de Habsburgers blijven staan. En de Antwerpenaars hadden ook nog een aantal andere troeven. Zij hadden een, wat men noemde, de magistraat, zeg maar het stadsbestuur. Had een heel open ingesteldheid en ontving met open armen al die vreemde kooplieden. Al die Italianen en Spanjaarden en Duitsers en Fransen, die waren allemaal welkom. Die mochten hun eigen naties oprichten, zeg maar een vereniging waarin dat de kooplieden uit een bepaalde streek of een bepaalde stad of een bepaald land zich aansloten. Die verwierven ook het recht van het Antwerpse stadsbestuur om hun eigen recht uit Milaan of uit Venetië of uit het Rijnland toe te passen voor conflicten tussen kooplieden uit dezelfde stad of streek. Dus die openheid is er altijd geweest. Als je nagaat wie de burgemeesters zijn geweest van Antwerpen. Camille Huismans is geboren in Limburg. De havenschepen De Vroe is geboren in Brugge. Havenscheep Jan Huygenbaert is geboren in Ukkel. Dus als je nagaat waar alle toppolitici uit het Antwerpse vandaan komen, die komen een beetje uit heel Vlaanderen en zijn om een of andere reden afgezakt naar de Koekenstad en zijn er blijven plakken.
0: Ja, want we hadden onlangs hier nog bij mijn collega Jan Flama, Carla Willems, die ken je ook, hè, de directeur van het museum.
1: Ja.
0: En zij is eigenlijk van Tongeren. Hè?
1: Ja.
0: Dat is wel leuk. Natuurlijk, Antwerpen heeft heel veel te danken aan zijn havenstad. Als havenstad hebben zij heel veel te danken. Hè? Hoe is die haven eigenlijk ooit ontstaan?
1: Wel, dat is de natuur die daar een grote rol heeft gespeeld. Je moet weten, en in mijn boek noem ik een van de hoofdstukken Het kleine Antwerpen aan de grote Schelde. Een titel waar men in Limburg en Oost- en West-Vlaanderen wel kan inkomen. Om diverse redenen. En de haven van Antwerpen, die eerste eeuwen, nadat de Romeinen een eerste vesting daar hadden gebouwd, een eerste kamp, stelde eigenlijk weinig of niks voor. Het is pas met de grote stormvloeden in de 13e en de 14e eeuw, onder andere de Elisabethvloed, die de Schelde hebben verdiept. Dat zijn een viertal geweest en die hebben onwaarschijnlijk veel schade toegebracht. Er zijn hele delen van Zeeland, van Zeeuws-Vlaanderen, van de polders weggespoeld. Volgens bepaalde berichten uit die tijd zijn er 10.000, sommige gewagen 100.000 mensen verdronken. En het enige voordeel van al die rampspoed was dat dus de Schelde werd verdiept en dat op die manier zeeschepen toegang kregen tot Antwerpen. De natuur die een rol speelt, want het zwin slipte toe, wat uiteraard de scheepvaart in Brugge niet ten goede kwam. Maar dat zet ik ook in mijn boek recht. Er zijn heel wat mythes die ik ontkracht. Brugge, de ster van Brugge, is niet getaand door de verzanding van het zwind, maar gewoon door de politieke opstand en de gevolgen daarvan. Maar Antwerpen heeft dus een groot deel van haar, haar welvaart te danken aan de natuur. Eén. Twee, en dat benadruk ik ook in het boek, Wim, het belang van de jaarmarkten. Je mag niet vergeten, de middeleeuwen, bij het begin van de late middeleeuwen, pakweg ergens 11e eeuw, 12e eeuw, zien we een nieuwe evolutie, namelijk de opkomst van de steden. En een stad had natuurlijk een markt en er waren steden die streefden naar het houden van een jaarmarkt. Dat kon niet zomaar elk stadsbestuur. Daarvoor had je een privilege nodig van een koning of de heer, de hertog, de graaf. En zo zijn de Brabantse jaarmarkten ontstaan. In twee steden, twee havensteden, twee kleine, jonge, prille havensteden. Namelijk Antwerpen en Bergen op Zoom. En de stadsbesturen waren toen al vindingrijk, want zowel in Bergen-op-Zoom als in Antwerpen organiseerde men elk jaar twee jaarmarkten. Je moet weten, in die tijd, een jaarmarkt die duurde een week of drie. Was een heel belangrijk gebeuren. Tijdens zo'n jaarmarkt kwamen kooplieden van heinde en ver met hun goederen, linnen, metaal, wijn, honing, vet, je noem het maar. En die sloegen daar hun tenten op voor de duur van de jaarmarkt. De herbergiers beleefden gouden tijden. De huur van kamers en de prijzen in hun herberg die verdubbelden in die periode. En door de eeuwen heen werden de jaarmarkten van Bergen-op-Zoom en Antwerpen steeds langer. Die gingen naar 4 weken, 5 weken. En tegen de 14e eeuw waren die markten bij wijze van spreken bijna continu bezig. En waren natuurlijk ook die vreemde kooplieden bijna continu aanwezig. En zo is ook de eerste beurs ontstaan. Hè, die in de oude Hofstraat werd gevestigd. Die trouwens er nog altijd is. Is mooi gerestaureerd. Natuurlijk de eerste, de nieuwe beurs zoals die werd genoemd, die enkele jaren geleden ook op een geweldige manier is gemoderniseerd. De handelsbeurs, een prachtige handelsbeurs.
0: Ja, klopt. Ik ben er onlangs aan geweest. Ja,
1: die is in 1531 geopend. Het allereerste beursgebouw ter wereld. Dat trouwens model stond en dat copy-paste is in Londen. Door Sir Thomas Gresham. De beurs van Antwerpen, het gebouw, is gekopieerd in Reims. In 6-7 Europese steden heeft men eigenlijk de plannen van Antwerpen gebruikt om daar identieke gebouwen op te richten. En voor goed begrip, mensen die nu in de nogmaals prachtig gerestaureerde handelsbeurs in Antwerpen binnenstappen aan de Borsestraat, die komen daar in een geweldig pand, een groot pand, en kijken naar boven en zien daar die indrukwekkende koepel. Voor goed begrip, die was er in de 15e, 16e eeuw niet. De beurs, gelijk ook in Londen en in Parijs en Lyon en andere plekken, dat gebeurde in de open lucht. Dus daar ontmoeten de kooplieden elkaar en deden ze zaken met elkaar.
0: Ja, die familie Fugger, die kwam uit Augsburg. Ja. Ja. Maar had Antwerpen nu geen havenstad geweest, zouden ze daar dan ook terecht gekomen zijn, denk je?
1: Zeker weten.
0: Ja?
1: Omdat, zoals ik net al zei, Antwerpen had zijn jaarmarkten en de Zuid-Duitsers waren daar, zijn daar altijd goed vertegenwoordigd geweest. Ook uit Augsburg, waar naast de Fuggers heel wat andere grote koopliedenfamilies waren. Hè. Uiteraard hun grote concurrenten, de Welzers, maar ook de Imhoffs. Ik noem er in mijn boek een 6-7-tal. De Fuggers waren zeker niet alleen. Ze waren wel de grootste. En die deden al zaken in Brugge. Er zijn documenten van teruggevonden. En in Antwerpen. En je moet weten dat in die vroege 15e eeuw had de familie Fugger, net zoals de familie Welser en Imhof, hadden agenten waar zij mee samenwerkten. Dat waren ofwel lokale handelslieden, bruggelingen, Antwerpenaars. Of dat waren Augsburgers die daar zaken deden voor verschillende families en die daar dus optraden als hun vertegenwoordiger. Naarmate de business toeneemt, het handelsvolume groeit, groeit ook de noodzaak bij die Duitse koopliedenfamilies die allemaal een familiale firma hebben, gelijk de Fuggers, om permanent iemand daar te hebben. En in de jaren 80 van de 15e eeuw, we spreken over 1480, 1490, strijken de eerste vaste vertegenwoordigers van de Fuggers, van de Welsers, van anderen daar neer. Vestigen zich daar en doen namens de Fuggers met de zaken, verkopen zij goederen, kopen zij goederen in. En in 1508 is Antwerpen dermate belangrijk geworden dat Jacob Fugger een groot pand koopt aan de Steenhouwersvest. Hij koopt ook een aantal gebouwen daarnaast. En daarvan maakt hij één groot complex, een factorij. En een factorij, voor een goed begrip, Wim, dat was een gebouw, een groot gebouw in Antwerpen, met verschillende functies. Er waren kantoren, er waren magazijnen, opslagplaatsen, er waren stallingen voor de paarden, paarden van de koeriers, voor de eigen, eigen interne informatiedienst. Er werden ook consulaire functies vervuld in de grote factorijen, zoals die van Antwerpen. Dus dat was een groot complex waarin de factorij in Antwerpen zou uitgroeien tot de belangrijkste van de Fuggers. En ze hadden op een gegeven ogenblik hadden zij een 35-tal factorijen in heel Europa. Ze hadden in totaal een 90-tal vestigingen. Ertsmijnen, smelterijen, fabrieken, andere handelsposten. En naast hun hoofdkwartier in Augsburg zou Antwerpen uitgroeien tot hun belangrijkste as van hun familiale bedrijf.
0: Oké. Ze hadden ook heel veel contact, hoogstwaarschijnlijk met het bisschop, de bisschop van Antwerpen. Want
1: ze hadden allicht hadden de factors, de factor was de leider van de factorij, en de Fuggers in het kader van hun opleiding diende een stage te doorlopen. De jonge Jacob Fugger, de zoon van Jacob de Oudere, waar ik het er straks over had, die was toen hij 14 jaar was, vertrok die op stage naar de Dogenstad. Toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, nou, 14 jaar, dat is wel heel jong. Dat was toen de traditie. Alle jongelui van 14 jaar, van rijke kooplieden-families in Augsburg, in Ulm, in Frankfurt, vertrokken voor 4 of 5 jaar op stage naar Venetië om daar zich te bekwamen in het vak van koopman, van internationaal koopman. En het is daar dat Jacob Fugger aldoende de dubbele boekhouding leert kennen. Hij is altijd verliefd geweest en gebleven op cijfertjes. Hij was daar ongelooflijk behendig in. En aldoende leert hij die dubbele boekhouding, die toen al een eeuw in zwang was bij kooplieden in Noord-Italië, in de Venetiaanse Republiek, La Serenissima, in Genua. Daar had men de dubbele boekhouding leren kennen via een internationale scheepvaartroutes naar het Midden-Oosten, ook oorspronkelijk begonnen tijdens de kruistochten. En een, vroeger bestond er enkel de enkelvoudige boekhouding. Dus men noteerde wat men uitgaf, men noteerde wat binnenkwam en dat was het. Terwijl in een dubbele boekhouding, als je zegt ik koop iets in, moet daar tegenover, tegenover activa, moet de passiva staan. Ja, ja. En dat geeft meteen een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven, van schulden en bezittingen. Vandaag de dag de normale manier om handel te drijven. Zo gebeurt het overal. Dat was toen voor Jacob Fugger een revelatie toen hij dat systeem aldoende ontdekte. Hij schreef facturen over, hij schreef brieven over. Dat zat mee in zijn opleiding. En van het een kwam het ander, want in zijn tijd bestonden nog geen leerboeken. In zijn tijd waren er nog geen leraars in boekhouden. Dus hij heeft dat aldoende geleerd. En hij zal dat nadien geleidelijk aan invoeren in de familiale onderneming en in al haar vestigingen. Tal van andere gebieden was hij ook pionier. Maar zo heeft dan Jacob Fugger en na hem Anton Fugger het bedrijf uitgebouwd tot de grootste onderneming ter wereld.
0: Ja, ze waren heel belangrijk voor Antwerpen. Maar ik kan me ook wel voorstellen, hoe waren zij met Rotterdam? Want dat was ook een haven. Amsterdam bijvoorbeeld.
1: Rotterdam was nog geen haven. En toen Antwerpen al een behoorlijk grote stad was, 40.000, 50.000 inwoners, was Amsterdam een stadje met 2.000 inwoners, voornamelijk vissers. Let wel, ze hebben dat nadien in recordtempo uitgebouwd, want toen dat de ster van Antwerpen begon te tanen, zou Amsterdam die rol overnemen, hè, en de 16e, 17e eeuw waren de gouden eeuwen van Amsterdam en van Nederland. Rotterdam, dat zou veel langer duren voordat daar een haven kwam. En ik kom nog even terug op wat je daarnet vroeg. Zeker, ja. Dat de Fuggers de bischoppen kenden of de factoren. De Fuggers deden in ieder geval veel zaken met kardinalen. En met pausen. Ze hebben voor 4 pausen munten geslagen. Ze hebben aan 4 pausen kredieten gegeven. Want pausen waren niet enkel de geestelijke leiders als hoofd van de katholieke kerk, maar waren ook heersen over de kerkelijke staat. In het midden van de Italiaanse laars bevond zich de kerkelijke staat. En dus de pausen hadden hun eigen leger, hadden hun eigen schatkist, sloegen hun eigen munten, voerden oorlog. Er zijn pausen zoals Julius II, die meer in een zadel zat dan op zijn troon. En de Fuggers en hun factoren deden uiteraard ook zaken met bischoppen elders in Europa. Toch een belangrijk element om te vermelden is, in 1533 werd de Onze Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen geteisterd door een heel zware brand. Ik zeg Onze Lieve Vrouwenkerk, want het was toen nog geen kathedraal. En de brand die toesloeg, kan je vergelijken met die 6 jaar geleden in de Notre-Dame in Parijs. Het hele eikenhouten gebinte ging eraan, het dak stortte in, was een ongelooflijke schade. En op dat ogenblik lagen er plannen op tafel voor de brand om de Onze Lieve Vrouwenkerk in omvang te verdubbelen. En ze zouden niet 2, maar 5 torens krijgen. Door die brand zijn al die plannen uiteraard in de prullenmand beland. En de Fuggers hebben wel geholpen om de kerk mee herop te bouwen. En hebben in 1537 een prachtig, enorm gebrandschilderd glasraam geschonken. Dat werd geplaatst in de middenbeuk van de Onze Lieve Vrouwenkerk. En dat wij vandaag daar nog elke dag kunnen bewonderen. En waar we helemaal bovenaan het wapenschild zien van de Fuggers. Het blazoen met de 2 lelies in goud en in blauw. En onderaan dat enorme glasraam zien we 2 Fuggers, devoot knielend afgebeeld, Hans Jacob en Anton, die voor dat geweldige glasraam betaald hebben.
0: Ja. Hadden zij ook inspraak wie dat er kardinaal werd of bisschop? Dat zal wel.
1: In die tijd, Wim, waren in de kerk alle functies te koop. Dat ging van de post van onderpastoor en pastoor over abt, prior en abdis tot bisschop, kardinaal en uiteraard
0: paus.
1: De paus zelf.
0: Ja, oké. Okay.
1: En paus moest verkozen worden toen al zoals nu in een conclaaf. En dus die kardinalen moesten overtuigd worden van voor wie ze moesten kiezen.

0: Ja, die familiefucker. Ja, fantastisch. Eerlijk gezegd, ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Want daar wordt ook... Daar is eigenlijk heel weinig over verteld, toch?
1: Dat klopt. Het hangt er vanaf waar je bent als je dat bespreekt. Hè? De vraag, wie zijn de fuggers, zal ik in de Duitsstalige wereld nooit te horen krijgen. Om die eenvoudige reden dat in Duitsland, maar ook Oostenrijk, Zwitserland, zijn de fuggers, bij wijze van spreken, wereldberoemd. Augsburg, iedereen kent de bijnaam, de Fuggerstad. Als je rondloopt, je hebt er natuurlijk de prachtige fuggerij, je hebt de Fuggerkapel, maar daar op het Fuggerplein staat het standbeeld van Hans Jacob Fugger. Dus, en dat is een vraag die ik mij ook stelde, Wim. Hoe komt het dat iedereen de Medici kent en de Rothschilds en de American tycoons uit het Gilded Age, zoals een Rockefeller. En men buiten de Duitsstalige wereld de Fuggers helemaal niet kent. Daar zijn, afhankelijk van over wie het gaat, verschillende verklaringen voor te vinden. De Medici hadden natuurlijk de grootste bank in Europa. Zij hebben ook 4 pausen geleverd. Ze waren grote mecenassen.

0: het schitterende Uffizi Museum danken wij nog altijd aan hen. De prachtige tuinen in Firenze. De Rothschilds in de 19e eeuw hebben gedurende 50 jaar met hun bank heel de financiële wereld gedomineerd. Hè. Met hun leningen aan de geallieerden konden zij ervoor zorgen dat die troepen op het slagveld in Waterloo Napoleon versloegen. De Rothschilds, vijf broers, elk in een stad gevestigd. Londen, Parijs, Frankfurt en op die manier een internationaal netwerk. Ze waren eigenlijk zeg maar de Fuggers van de 19e eeuw. Einde van die eeuw hebben we natuurlijk de opkomst van de olie- en de staalbaronnen en anderen zoals Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt. Als die nu nog altijd bekend zijn. De Rothschilds zijn nu al bekend, uiteraard. Wie kent niet de Rothschild, Baron Rothschild wijnen, de grote kunstcollecties. Idem dito met de Amerikaanse tycoons. Er zijn verschillende Rockefeller stichtingen. Er zijn ontelbare Carnegie bibliotheken in heel de States. De strafste natuurlijk van die gasten is Alfred Nobel. Ook een ondernemer, uitvinder van het dynamiet. Die daar wat mee inzat, want voor hem was dynamiet in eerste instantie een middel om groeves te ontsluiten, om graniet en steen en ertsen gemakkelijker te kunnen delven. Maar ja, werd natuurlijk door de militairen ook handig gebruikt. En Nobel die heeft in zijn testament neergepend, hij is als vrijgezel gestorven, kinderloos, dat de rente van zijn fortuin op zijn sterfdag moest uitgekeerd worden aan vijf Nobelprijzen. En dat is sedert 1902 gebeurd, elk jaar, met uitzondering van een paar oorlogsjaren. En ja, iedereen kent nu de Nobelprijs en iedereen kent nu Nobel omwille van de Nobelprijs. En niet al te veel mensen herinneren zich dat hij eigenlijk zijn fortuin gemaakt heeft met TNT. Dus die reputatie, want daar gaat het in feite om, de Medici's en de Rothschilds en de Rockefellers hebben opgebouwd en die internationaal verankerd is, hebben de Fuggers niet, althans niet bij de Duitsstalige wil. En dat verwonderde mij. Dat heeft mij ook aangezet om daar dieper in te graven. En zo is dan uiteindelijk ook het boek ontstaan, Wim. Omdat in streken, regio's gelijk, de lage landen, de Fuggers, zo belangrijk zijn geweest. Hè. Zij liggen mee aan de oorsprong van de Gouden Eeuw van Antwerpen. Hè, die begonnen is in de tweede helft van de 15e eeuw, pakt 1475, 1480, wanneer ook de eerste agenten van de Fuggers en andere Zuid-Duitse families zich vestigen in de Scheldestad. Dat is die rol dermate groot, want er waren in feite drie partijen die Gouden Eeuw in Antwerpen hebben gemaakt. Hè. Naast de Zuid-Duitsers, met voornamelijk hun ertsen, koper, maar ook zilver en andere, waren er de Merchant Adventurers, die het Engels laken invoerden, dat dan in Antwerpen verder werd verwerkt, dat werd geschilderd enzovoort. En een derde partij waren de factoren, de vertegenwoordigers van de Portugese kroon. Portugese kroon die het monopolie had op de invoer van peper en muskaatnoot en kaneel en andere specerijen uit India. De Indiërs verkochten die exotische waren aan de Portugezen in ruil voor tastbare dingen. Vrij vertaald, koper en messing en zink. En wie waren daar de grootste leverancier zijn. Ze hadden met 40% van de koperproductie in Europa een quasi-monopolie opgebouwd. Waren de fuggers. En dus die stromen, edelmetalen, Engels laken, specerijen, komen samen in Antwerpen. En dus de fuggers hebben daar gecombineerd met hun kredieten mee de Gouden Eeuw mogelijk maken. Want je moet weten, de fuggers zijn begonnen, wat ik al zei, als hoorige boeren, zijn dan wevers geworden, om vervolgens in de textielhandel te stappen. Dan hebben ze zich geëngageerd in de ertsmijnen. Eerst zilver in Tirol, dan koper in Hongarije, het huidige Slowakije. En vervolgens in goudmijnen, lood, tin en kwikzilvermijnen in het zuiden van Spanje, Almaden. Ook in zoutziederijen, in Aluin, nabij Rome. Zeer gevarieerde business. Dat gebeurde voor de goede orde allemaal vanuit één bedrijf, de Fugger firma. En ze hebben, Jacob Fugger heeft één joint venture opgericht met Janus Turzo, een Hongaars mijningenieur. Want nadat hij de zilvermijnen in Tirol had ingepalmd, zocht Jacob om de firma verder uit te breiden. En het belangrijkste metaal uit die tijd was eigenaardig genoeg niet goud, niet zilver, maar koper. Iedereen wou koper, omdat iedereen koper nodig had. Om te beginnen, de vorsten. Hè, alles heeft te maken met de opgang van de steden. Met de steden is het de opgang van de markten. Op de markten verkopen kooplieden hun waren. En dus moeten de consumenten betalen. En dat gebeurde met kleine muntjes. En kleine muntjes werden in koper geslagen. Maar men had ook koper nodig om dat te mengen met tin. In die legering krijg je brons. En brons heb je natuurlijk nodig om klokken te gieten voor kerktorens. Maar nog veel belangrijker, kanonnen. Om oorlog te
1: oorlog voeren. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Koper en afgeleide producten als messing hadden kunstenaars nodig voor kunstwerken te maken. Hadden botenbouwers nodig om schepen te bouwen. Dat was voor tal van dingen nodig. En uiteraard koper was ook nodig in de fabrieken waar men potten en pannen maakte. Dus iedereen was op zoek naar koper. En Jacob Fugger begeeft zich naar Hongarije en daar heeft hij heel snel in het snuitje dat al die mijnen worden beheerd en uitgebaat door Hongaren. En hij is een Duitser. En hij ontmoet, want Jacob Fugger heeft van in zijn stagetijd in Venetië een onwaarschijnlijk netwerk uitgebouwd met tal van mensen, geleerden, juristen, theologen, kunstenaars, noem maar op. En een van hen is Janus Turzo, want die heeft een 20-tal jaar van zijn carrière doorgebracht in Sachsen, waar hij als mijningenieur zich specialiseerde in de wasserkunsten. Het probleem van mijnen in die tijd, het grootste probleem was dat zij regelmatig overstroomden. Dat waren grote rampen. Bij die overstromingen kwamen soms duizenden mijnwerkers om het leven. En als we spreken over mijnwerkers in die tijd, je werd mijnwerker vanaf de leeftijd van 10 jaar. Op 12 jaar was je een volwaardig mijnwerker. Dus vele jongens en meisjes kropen met de beitel in hun handjes door die heel kleine, nauwe gangen, tunnels die slecht verlicht waren met lampen die branden op dierlijk vet, zeer ongezonde dampen, die door tunnels kropen met slechts weinig verluchtingsgaten.
1: Maar hoe lang konden ze dat volhouden, Peter? Hoe oud werden ze dan?
0: Die zullen allicht niet heel oud geworden zijn, omdat heel veel arbeiders stierven aan wat men toen noemde de bergziekte. Paracelsus, de beroemde Paracelsus, heeft daar een werk over geschreven. Paracelsus die les volgde in de bergschule, die werd opgericht en gefinancierd door de Fuggers.
1: De Fuggers, ja.
0: Er komen altijd terug. En dat waren heel dramatisch. Daar zijn toen ongelooflijk veel mensen in die overstromingen, die ondergelopen mijnen, om het leven gekomen. Ook om andere redenen natuurlijk, grondverzakkingen enzovoort. En een man die specialist was in het droogleggen van die mijnen was Janus Tourzo. Met een pompsysteem, met wat nu allemaal vrij eenvoudig lijkt, met emmers en met getrapte kanalen, afvoerkanalen. En dus die twee ontmoeten elkaar, Fugger en Tourzo, die besluiten om samen 50-50 een joint venture op te richten. Zeg maar een ondernemer in elk de helft bezit. En Tourzo, de ingenieur, die brengt zijn know-how in en zijn contacten met de lokale heersers, want hij is Hongaar, maar handig, zijn voorouders waren Oostenrijkers, wat dan weer een link is met Fugger opnieuw. En Fugger brengt het kapitaal in. En op nauwelijks enkele jaren bouwen zij die gemeenschappelijke Hongaarse handel, zoals het bedrijf wordt genoemd, uit tot een onwaarschijnlijk succes. Zij graven nieuwe mijnen. Zij bouwen ertssmelterijen. Zij bouwen saigerfabrieken. Saigerproces is een procedé waarbij dat je lood toevoegt aan opgedolven grote klompen die moeten gescheiden worden. Want daarin bevinden zich twee edelmetalen. Koper en zilver. Voor Fugger en zijn compagnon natuurlijk een gouden zaak, bij wijze van spreken, want ze delven nu niet alleen koper, maar ook zilver op. Naast die smelterijen bouwen zij ook fabrieken om potten en pannen te maken, om wapens te maken, klokken te gieten. Ze leggen wegen aan om al die producten te vervoeren. Want er zijn twee grote bestemmingen, twee grote markten. In het noorden uiteraard Antwerpen. Dus die producten worden vervoerd via de Oostzee, de Deense straten, naar de havens van opkomende haven van Amsterdam en die van Antwerpen. En over land. En dan deels over de zee, Tyrrhenische Zee, naar Venetië. Met andere woorden, ook daar zijn de Fuggers pioniers. Want zij zijn daar de uitvinders van de verticale integratie. Zij van begin het opdelven van de ertsen, tot en met het verwerken in producten en het transport en de verkoop ervan, doen zij. En heel belangrijk is dat een groot deel van dat kopertransport gaat naar Antwerpen. Een deel daarvan wordt in Antwerpen zelf gebruikt en opnieuw verwerkt. Hè, want bijvoorbeeld de familie Schets, grote lokale koopliedenfamilie, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. En de familie de Lafaye, er waren er nog andere. Maar de familie Schets had de zinkmijnen in Aken. En om die reden deden zij ook zaken met de Fuggers. Dus een deel van de geïmporteerde ertsen werden verwerkt in Antwerpse fabrieken en ateliers. Maar een groot deel werd opnieuw geëxporteerd naar Engeland, naar Schotland, naar Frankrijk, naar het Iberisch Schiereiland en naar de Wielandse Zee.
1: Ja, maar voor dat allemaal te vervoeren heb je schepen nodig. Maakten ze die schepen dan ook zelf? Want ik kan me wel voorstellen dat ze daar ook aan gedacht hadden om die schepen zelf te maken.
0: Nee. Daarvoor deden zij beroep op onafhankelijke kapiteins, zeg maar reders met hun eigen boot. En dat was een vaste werkwijze van de Fuggers, ook voor transport over de rivieren. Huurden zij zelfstandige vervoerders in, ook voor transport over de weg. Onder meer via de befaamde Hessenwagens, waren zeer lange karren met grote wielen, getrokken door 4, 6, 8, 10 paarden. En die volgden allemaal dezelfde route. Wat dan kwam hij in Antwerpen binnen. En dat zorgde daarvoor, houd u vast, 16e eeuwse files in de stad. En daarom heeft men ook het Hessenhuis gebouwd, dat er nog altijd is.
1: Fantastisch gebouw,
0: ja. Om al die Hessenwagens snel te laten laden en lossen. In het Hessenhuis konden ook de vervoerders overnachten. Daar werden ook hun goederen gewogen door de douaniers. Dus men was in die tijd al flink zijn tijd vooruit. Maar dus de Fuggers hadden geen eigen schepen. En daar is ook een apart hoofdstuk verbonden in mijn boek, Wim, omdat de Fuggers moesten natuurlijk via de Oostzee een groot deel van hun goederen vervoeren, één naar de Scandinavische landen, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken. Ik moet eigenlijk zeggen de Noordse landen, hè, want Finland, zoals ze weten, maakt geen deel uit van Scandinavië, wel van de Noordse landen. En in de Oostzee, maar ook in de Noordzee, was toen de Hanze de baas. De Hanze, een groot, machtig verbond, ontstaan in de 12e eeuw. En op zijn hoogtepunt in de 14e, vroege 15e eeuw, telde de Hanze, die Hansa, een 200-tal havensteden. Een van hun belangrijkste havensteden was Brugge. Ander was Londen, Hamburg. De facto leider, niet formeel, maar in de feite was Lübeck. En in de 15e eeuw kon je stellen dat Duitsland, of beter gezegd toen het Heilige Roomse Rijk, dat je dat kon opdelen, economisch gesproken, in twee delen. Het zuiden, waar de rijke kooplieden, de Fuggers, de Welzers, de Imhoffs, de dienst uitmaakten. En het noorden, de Hanzen, met de havensteden. En dat was een conflict tussen modern en oud. De Fuggers en de andere kooplieden uit Augsburg, Ulm, Frankfurt, die werkten met krediet. Terwijl de Hansesteden zich bleven beroepen op de privileges die hen waren uitgereikt door keizers en koningen. En die dus op de aloude manier bleven handel drijven. Dus op een zeker ogenblik kwam dat tot spanningen, waarbij Fugger heel clever zaken deed met onafhankelijke kooplieden en vervoerders in havensteden, lid van de Hanzen, maar achter de schermen. Dus naar buitenuit was het of dat die handelaars eigen goederen vervoerden, terwijl het die van Fugger waren. En op die manier, zoals ik het in het boek omschrijf, paste Jacob Fugger de techniek toe van het paard van Troje. Via stroommannen zorgde hij ervoor dat hij, en met natuurlijk nieuwe technieken, gelijk krediet en leningen, hij toch zijn ongelooflijke goederenstromen, voornamelijk koper, maar ook andere, via de Oostzee en de Deense straten ter bestemming kreeg. De Hanze was daar niet mee eens, heeft de Fuggers voor de rechtbank gedaagd, maar moesten in het zand bijten, want de rechtbanken toen waren nog niet de onafhankelijke rechters van vandaag de dag. De keizer, toen Maximilian I, had daar een grote vat op. En de grootste financier van Maximilian I was Fugger. Dus hij won het pleit en dwong de Hanzen op de knieën.
1: Ja, hoe ging je om met zeepiraten? Want die zullen er toch veel geweest zijn.
0: Die waren er. Die waren er. En daar moet je een onderscheid maken tussen piraten, de echte bandieten, en de kapers. Kapers waren reders, waren kooplieden, die van de vorst een kapersbrief kregen, een document, ondertekend, ofwel door de keizer, de koning of zijn admiraal. En dus, met een dergelijk document in handen, kon een kaper een vijandelijk schip overvallen. En kon hij de inhoud van dat schip, wijn, koper, goudstukken, te gelden maken. En een percentage daarvan moest hij afdragen aan de man die, of de vrouw, als het Elisabeth I was of Queen Mary, die de brief had uitgevaardigd.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat die Jacob Fugger ook wel zelf kaapte. Of was hij...
0: Hij is wel slachtoffer geworden van een kaping.
1: Ik kan me wel voorstellen dat hij misschien wel zelf schepen gekaapt heeft van zijn eigen. Nee. Heeft hij nooit aan meegedaan? Nee.
0: Wel is een van zijn schepen gekaapt geworden. En dat heeft aangegeven tot opnieuw een lang proces. Dat hij zoals zo vaak gewonnen heeft.
1: Oké. Okay. Peter, de Beatles, waren die ook wat... waren dat ook een beetje de Fuggers? Van in de jaren 60, 70?
0: Dat is een verrassende vraag. En ik ben geneigd om daar positief op te antwoorden. Want zij waren natuurlijk, zoals de Fuggers, op heel wat gebieden vernieuwend. Of laat het mij anders zeggen. De Beatles hebben zeker niet de rock and roll uitgevonden. Net zoals de Fuggers de dubbele boekhouding of de zeevaartverzekering niet hebben uitgevonden, maar ze hebben die wel als eerste ongelooflijk efficiënt overgenomen, verfijnd, verbeterd en dat op grote schaal toegepast. In het geval van de Fuggers het Europese continent, in het geval van de Beatles de hele wereld.
1: Want die heb je nu gevraagd, hè?
0: Ik ben een grote fan van de Beatles.
1: Oké, dus nooit niet van de Stones?
0: Stones hebben goede muziek gemaakt, maar de Beatles en de Beach Boys zijn mijn grote groepen.
1: Oké, we gaan luisteren When I'm 64.

0: De Beatles, ja. Een band die we nooit zullen vergeten, hè, Peter. Die kan je niet vergeten, denk ik. Hè?
1: Kan je niet vergeten. Fantastische muziek gemaakt. Ook nadien, hè, diverse van de leden. Paul McCartney, John Lennon.
0: Had jij een favoriete Beatle?
1: Paul McCartney.
0: Ja? Niet John Lennon?
1: Eerder Paul McCartney. Ja, kijk. Pas op. Ook George Harrison heeft magnifieke muziek geschreven. Ringo Starr heeft zelfs een aantal plaatjes opgenomen. Maar nee, Paul McCartney is... ook wat hij nadien gedaan heeft met Wings. Schitterende muziek. Schitterende muziek.
0: Ja. Hoe heb jij in 81, toen John Lennon op 7 december, geloof ik, omkwam door een zogezegde fan... Dat nog altijd niet opgelost is, natuurlijk. Hoe was jouw dag toen? Waar heb jij dat vernomen?
1: Wel, dat moet ik in alle eerlijkheid bekennen. Dat weet ik niet meer. Terwijl ik nog heel goed weet waar ik was. Ik was toen 8 jaar. Toen mijn vader de woonkamer binnenkwam. Want daar bevond ik mij. En zei dat... President Kennedy was neergeschoten in november 1963. Ik weet nog heel goed waar ik was toen de vliegtuigen in de Twin Towers in New York binnenvlogen. Ik zat in mijn auto en ik was op zoek naar een parkeerplaats vlakbij mijn kantoren, toen nog in Berchem, in de Jan Moorkenstraat. En een journalist belde mij, Josse Abrahams, die toen bij de morgen bezig was met de recensie te maken voor mijn boek. Murphy was een optimist. En die zei, ja Peter, je gelooft het nooit, maar zijn vliegtuigen gevlogen in de twee torens van het World Trade Center. Dus dat zijn van die momenten, ja, die op je netvlies gebrand staan, die je nooit meer vergeet. En by the way, nadien zei diezelfde Josse, ja, het is toch wel opmerkelijk, dat, want een boek is uitgekomen, de dag van 9-11, dat op de korf van mijn boek er een locomotief is die door de gevel van het station in Parijs is gekomen. Ja, en de vliegtuigen die in het... Ja, dus het is bijna hetzelfde beeld.
0: Ja, oké. Okay. Want we hebben nog ongeveer iets van 19 minuten, zie ik. Hè? Het boek van Bankiers van God en Keizer. Wat moeten de mensen zeker nog weten, wat je nog niet gezegd hebt, waarom dat dit boek ook zo belangrijk is voor Antwerpen?
1: Dat is een heel moeilijke vraag. Wim, je geeft mij 19 minuten voor een boek van 816 bladzijden. Gelukkig staan er meer dan 160 mooie illustraties in. Portretten, schilderijen, stambomen, landkaarten en noem maar op. Wel, het boek is een geschiedenisboek. Het verhaal, zoals de titel zegt, het zijn bankiers, eigenlijk financiers. Want een Fuggerbank heeft er nooit bestaan. Er is nu wel een First Fuggerbank, maar die is pas opgericht na de Tweede Wereldoorlog in Augsburg. De Fuggers waren zakenlieden. En die werkte samen met de keizers, dus de Habsburgers. Maximiliaan I, Karel V, Philips II van Spanje. En met de vertegenwoordigers van God op aarde, de pausen. En in mijn boek maak ik eigenlijk de vergelijking op heel wat plekken tussen toen en nu. Het is een geschiedenisboek, maar zoals je zelf aangaf in het begin van deze uitzending, ik ben jurist, geen historicus. En Bart Wever, die het voorwoord schreef en die ook de inleiding deed op de officiële lancering, zei ja, Peter is zoals wij historici niet gehandicapt door de opleiding van historicus. Waarbij hij de opmerking maakte dat ja, tegenwoordig het niet-historici zijn die heel goede geschiedenisboeken schrijven en op die manier historie terug levend maken voor jong en oud en terug interessant. In het boek, ook om die reden, maak ik op heel wat plaatsen de vergelijking tussen de vroegmoderne tijd en de onze. En het aantal punten van vergelijking is verrassend groot en verrassend hetzelfde. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat zowel de vroegmoderne tijd, de lange 16e eeuw, een scharniermoment is, net zoals onze tijd. Het is de tijd van de eerste mediarevolutie met de uitvinding van de drukpers. Nu hebben wij de zoveelste mediarevolutie, na de kranten en de radio's en de televisie, met de social media en al wat ermee samenhangt. Het is een tijd. Waren er ontdekkingsreizen met de nieuwe wereld in Amerika. Vandaag keren we terug naar de maan en over een decennium, wie weet, Mars. Toen was er een nieuwe oorlogsvoering met kanonnen en met musketten en buskruid. Nu zijn er drones, cyberwar en hackers. Toen waren er twee wereldmachten, Spanje en Portugal. Nu zijn er twee wereldmachten, de States en China. Toen was Europa een lappendeken, want het Heilige Roomse Rijk bestond uit meer dan 300 mini-koninkrijkjes. Het noorden van Italië, zoals ik al reeds zei, stadstaten, Venetië, Genua, Milaan. De Lage Landen, de 17 provinciën, waren allemaal stuk voor stuk kleine vorstendommetjes. Dus als we nu kijken naar Europa, het heet officieel wel de Europese Unie, maar als je naar de kaart kijkt, is en blijft het een lappendeken. Ook en vooral op politiek en militair en ander gebied. Dus er zijn zoveel frappante gelijkenissen. En dat vertaalt zich ook in mijn boek in een aantal vaststellingen, een aantal evoluties. Bijvoorbeeld, de fuggers zijn begonnen in de late middeleeuwen en hebben mede overgang gemaakt naar de vroegmoderne tijd. Dat is het einde van het feodale stelsel, met de drie grote trappen bovenaan klerus, geestelijkheid, dan de adel en daaronder de derde stand, met bovenaan de patriciërs en daaronder de ambachtslieden, de meesters uit de gilden, helemaal onderaan de vrije boeren en daaronder de echt ongelukkigen, de wezen, de weduwen, de gehandicapten enzovoort. En dat oude feodale systeem dat eeuwen heeft standgehouden begint te kraken in zijn voegen in de vroegmoderne tijd. Vroeger in het feodale stelsel een leenheer die trok ten oorlog. En daarvoor mobiliseerde hij zijn onderdanen. En dat waren boeren. Om die reden werd oorlog gevoerd in de zomer. Omdat één keer als de oogsttijd begon, waren zijn soldaten natuurlijk nodig om te oogsten. Terwijl in de moderne tijd met kanonnen het einde van de cavalerie, de ridders te paard verdwijnen, worden bij wijze van spreken door kanonnen uit hun zadel geschoten. En met kanonnen kan je veel langer oorlog voeren. Dus heb je meteen ook huurlingenlegers nodig. Niet meer boeren die je niet meer moet betalen. Maar kanonnen gieten kost geld. Kogels gieten kost geld. Naar een front trekken en aanvoerlijnen met fourage, met voedsel, met munitie, kost geld. En dat hadden de keizers en de koningen en de pausen niet. Dus moesten zij een beroep doen op particulieren, zoals de fuggers. En de fuggers dienden dus leningen te verstrekken met interest. Interest dat toen niet mocht, want interest was door de almachtige kerk verboden als woeker. Dus heeft Fugger een hele lobbycampagne opgezet, heeft daarvoor slimme jonge theologen ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld Johannes Eck, heeft daarvoor topjuristen een beroep gedaan, zoals Konrad Peutinger, En om een lang verhaal samen te vatten, is Fugger erin geslaagd om rente te doen erkennen als een gewoon onderdeel van dagdagelijkse economische apparatuur. Als wij vandaag de dag dus met een lening een nieuwe koelkast of een auto of een huis kopen en daarvoor rente betalen, hebben wij dat te danken aan de Fuggers.
0: Nu, als je Fugger vergelijkt met Trump, kan je dat?
1: Jij bent denk ik de derde of de vierde journalist die mij die vraag stelt. En dat kan je zeker. En in het boek vind je onder andere een schilderij uit de 19e eeuw. Een schilderij van Karel Becker, een romantisch kunstenaar. En als je dat schilderij bekijkt, dat ondertussen talloze keren gekopieerd is door andere kunstenaars, opnieuw geschilderd, getekend, heeft later ook op koekjesdozen gestaan. Het is een scène waarbij dat Anton Fugger in een brandende open haard een hoop papieren smijt en dat voor de ogen van keizer Karel de Vijfde die in het Fuggerpalast zit. Fuggerpalast, het Fuggerpaleis. Mm. Een ander gebouw, een gevel van 70 meter in Augsburg. Het is een romantisch beeld, want het is precies of dat een gulhartig zakenman uit medelijden met de keizer over mantoorschulden wat schuldpapier in de open haard gooit. Voor de goede orde, dat is nooit gebeurd. Dat zou nooit in het hoofd van een Fugger, of dat het nu Jacob of Anton of Marx de Derde was, opkomen. Maar het beeld van keizer Karel, de machtigste man op aarde, vergeet niet, hij regeert over een rijk waar de zon nooit ondergaat. Hij regeert van de Andes over Europa tot in China en de Filipijnen. En die, als het Rijksdag is, die om het jaar bijeenkomt, gedurende 9 maanden logeert in het Fuggerpalast, bij particulieren. Ja, als ik nu presentaties geef, ik heb de voorbije week al enkele mogen geven in mijn gemeente Boeghout, in Grimbergen en elders. Maak ik uiteraard gebruik van een PowerPoint-presentatie, enkel met illustraties. Laat ik eerst dat schilderij dat ik daarnet beschreven heb zien en laat ik onmiddellijk volgen door een foto waarbij je een zekere Elon Musk ziet in die Oval Office van de White House naast Donald Trump. We weten allemaal, die foto's zijn genomen in het voorjaar van vorig jaar, toen Musk en Trump nog goede vriendjes waren. Ondertussen zijn de tijden veranderd en weten we dat dat niet meer het geval is. Maar ik gebruik die afbeelding om aan te tonen dat die, bij wijze van spreken, symbiose, die nauwe verwevenheid tussen machthebbers en financiers vandaag de dag niet anders is dan 5 eeuwen geleden.
0: Kan het zijn dat Trump of een van zijn mannetjes over Fugger gelezen heeft? Dat hij daar ideeën op gehaald heeft?
1: Dat is een goede vraag.
0: Want Trump is zelf ook een Duits. Hè,
1: dus. Er is een boek verschenen een jaar of 15 geleden, geschreven door een Amerikaans journalist, Greg Steinmetz. The Richest Man Who Ever Lived. En volgens Steinmetz is dat Jacob Fugger. Ik in alle bescheidenheid denk dat de man zich vergist, want het is in feite Anton Fugger. En toen dat Jacob Fugger overleed op 30 december 1525, dus vorig jaar, de voorlaatste dag van vorig jaar, 500 jaar geleden, in zijn Fuggerpalast, alleen, bijgestaan alleen door een priester en verpleegster, liet hij 2,2 miljoen gulden achter. Een waanzinnig hoog bedrag. Dat kwam overeen met Met een deel van het, moest dat al bestaan, BNP van het Europese continent. Anton, zijn neef en opvolger, hè, want Jacob Fugger is, zoals je zal lezen in het boek, kinderloos gestorven. Anton Fugger, en dat zijn specialisten in cijfers en statistieken die dat hebben berekend. Volgens hen is Anton Fugger de rijkste particulier die tot op heden ooit heeft geleefd. Ik zeg wel degelijk particulier, want als we natuurlijk keizers en koningen meetellen, die waren een pak rijker, maar ja, één, merendeel van dat geld was geërfd. De Fuggers maakten het zelf. En twee, keizers en koningen trokken geregeld het een oorlog en sloegen goud en diamanten en alle soorten dingen in. Dus dat is een andere sport dan koophandel natuurlijk.
0: Oké, okay. Peter Frans Antonissen, mag ik jou bedanken en heel veel succes wensen met jouw boek Bankiers van God en Keizer. Je gaat nog lezingen doen. Een van de volgende weken ga je ook naar Sint-Truiden komen, bij Silke Motmans. Op 19 oktober, wat ga je daar brengen?
1: Wel, ik ben inderdaad te gast bij Silke. Ik kijk er al naar uit. Ik ben ook te gast trouwens bij VKW Limburg, waar ik...
0: bij Ruben Lemmens is dat dan?
1: In Diepenbeek kom spreken voor een vijftigtal bedrijfsleiders. Op dergelijke voorstellingen, zeker in boekhandels. Hè. Vorige week had ik de eer en het genoegen om in Edegem en in Mortsel boeken te mogen signeren. Altijd heel blij als het een jongen of een meisje is van 14, 15 jaar dat vraagt dat zijn of haar naam in het boek wordt geschreven. Het is een boek voor alle leeftijden. Het is een boek geschreven voor een ruim publiek. Het is er ook heel mooi uitgegeven door uitgeverij Erzberg. 816 bladzijden, hardcover, twee leeslinten. Het boek is volledig in kleur. Niet met die vervelende kleurenkaternen in blinkend papier in het midden. En op zo'n voorstelling in boekhandels leg ik uit in een nutshell waar het boek over gaat. Dat kan moeilijk anders, een boek van meer dan 800 pagina's. En nadien beantwoord ik graag vragen van lezers en lezeressen. En signeer ik het boek.
0: Oké, okay, mooi. Gaat dat ook in het Frans verschijnen?
1: Een vraag die men mij regelmatig stelt. En dan is meestal de vraag of het gaat verschijnen in het Duits, het Spaans en het Engels. Omdat dat natuurlijk de talen zijn waarin vele andere vrienden... ik heb in Cambridge gestudeerd. Een aantal van mijn vrienden kwamen uit Spanje, uit de States. En die zijn natuurlijk vooral geïntegreerd door wat de Fuggers hebben gerealiseerd. Hè. Want op vier generaties tijd van horige boeren opgeklommen tot de rijkste mensen op de planeet en met het grootste concern in Europa en dus ter wereld. Dat interesseert velen. In Tiberisch Gierland is men natuurlijk geïnteresseerd, hè, want Karel de Vijfde, die wij beschouwen als onze Karel, in 1500 geboren in Gent, opgegroeid bij zijn tante Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden in Mechelen, die hem behandelde als haar pleegzoon. Maar voor de Spanjaarden is hij natuurlijk Rey Carlos Uno. Hè, want hij is eerst koning van Spanje geworden. Vooraleer hij werd verkozen tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. En ja, natuurlijk in Duitsland is het toch ook heel wat belangstelling. Twee maanden geleden heb ik nog geluncht met graaf Alexander Fugger. Het huidige hoofd van het huis Fugger. 20e generatie van de dynastie. Een heel fijn man. Ik had hem uitgenodigd op de boeklancering. Maar uitgerekend die dag is hij vader geworden van zijn derde kindje. En dus kon hij er niet bij zijn. Maar een heel ongelooflijk interessante man. Heel warme mens. Die ook zei van je moet dit boek zeker ook in het Duits laten vertalen. Dus wie weet.
0: Oké, okay, dankjewel Peter Frans Antonissen. Of de laatste keer. Mag ik jou Fugner historicus noemen?
1: Dat is een heel grote eer, maar daar kan ik wel mee leven.
0: Oké, okay, we gaan ermee uit met Het Land van Maas en Waal. Daar heb je ook nog gekozen, hè?
1: Klopt.
0: Dus we gaan het daarmee spelen. Dankjewel en ik zou zeggen tot later.
1: Daar. De groene.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Brussel is er verkeershinder door een protestactie van taxichauffeurs. Een delegatie ontevreden chauffeurs trok in stoet langs de kabinetten van onder meer Vlaams mobiliteitsminister De Ridder en van Boris Dilies, minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De sector zegt al 10 jaar zwaar onder druk te staan en voelt zich in de steek gelaten door de politiek. Taxibedrijven kampen onder meer met stijgende brandstofprijzen, hoge belastingdruk en wat ze noemen de oneerlijke concurrentie van onder meer Uber. In Tessenderlo-Ham in Limburg is een dode gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Het gaat om een motorrijder van 28. Op een drukke weg kwam de man met zijn motor in botsing met een personenwagen. De bestuurder van dat voertuig is niet gewond, maar in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Zuid-Afrika is in de ban van een vermoedelijke seriemoordenaar die de voorbije 2 maanden meermaals heeft toegeslagen. In de regio rond Johannesburg zijn nu al 9 vrouwenlichamen teruggevonden, de laatste 3 nog deze week en in halfnaakte toestand. De politie zegt niet te kunnen uitsluiten dat verschillende mannen de feiten plegen. Seksueel geweld is in Zuid-Afrika een vaak voorkomende misdaad en elke dag vinden er 60 moorden plaats in het land. Er is een beloning van 400.000 rand, ofwel zo'n 21.000 euro, uitgeloofd voor de tip die leidt tot arrestatie van de dader of daders. En Mark van Bommel heeft voor zijn eerste selectie als bondscoach 28 spelers opgeroepen. Van Bommel maakt opnieuw plaats voor Mika Goots, Romeo Lavia en Mandela Keita en roept ook 2 nieuwe namen op. Jari de Busser, doelman bij AZ, en verdediger Kiriani Sabbe van Club Brugge. 2 duivels die er op het jongste WK nog bij waren, Thomas Meunier en Alexis Salemakers, vallen uit de boot. België speelt de komende weken 4 Nations League wedstrijden tegen Turkije, 2 maal tegen Frankrijk en volgende vrijdag in en tegen Italië. Het is aangenaam zacht bij 20 graden met soms brede opklaringen en overal droog. Morgen meer wolken, maar tot 23 graden. En zondag neem je overdag maar beter een regenscherm mee buiten.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Thank you.

Fighting for what's right, but somehow everyone is wrong.

Dit was de eerste single van het memorabele album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Voor deze I Wish viel Stevie weer niet in de prijzen. In tegenstelling tot de eerdere hectische punk tracks is Blowing Up van Dinosaur Jr. rustiger en middeldeuzer. De tekst, gezongen en geschreven door bassist Lou Barlow, snijdt diep en deelt confronterende sneren uit naar maatschappelijke crisissen en politieke.

spell to weep.

The New Wild Wave is een nieuwe melancholische song van Americana pionier Lamb Chop en leunt op een eenvoudige combinatie van gitaar en banjo. Gaandeweg zwelt de song op tot een indrukwekkende kosmische finale met gospelachtige koorstemmen. Billy Price en de Franse bluesgitarist Fred Chapelier met een wat soulful nummer uit 2009. Dat is Under the Influence en het werd uitgebracht via het gerenommeerde Franse blueslabel Dixie Frog. Lekker!

1970 schreef John Prine in 1974 een lied. De naam pikte Prine simpelweg op van de rhythm and blues zangeres. Hij vond het fantastisch klinken en breidde de naam uit met een flinke dosis hippiecultuur. Barbara Lewis, Hare Krishna, Paul Ricard. Dat brengt ons dan naadloos bij de doofpopplaat van de week. Hello Stranger is een soulvolle blues-rockcover van de Amerikaanse gitariste en zangeres Samantha Fish.

traditioneel bluesnummer uit 1929 van Blind Willie Johnson. Sinéad O'Connor vertolkte deze song met glans en heel veel gevoel. Trouble will soon be over. Het staat op een eerbetoon aan de blueszanger God Don't Never Change. De single Matthew and Son verscheen in december 1966 en werd de titelsong van het debuutalbum van Cat Stevens in maart 1967. Matthew and Son groeide uit tot zijn grootste vroege commerciële succes. In tegenstelling tot zijn latere zeer eenvoudig volkgeluid is dit nummer een typisch voorbeeld van wat men wel eens

instrumentaal nummer van de legendarische horrorregisseur en componist John Carpenter, gemaakt in samenwerking met zijn zoon Cody Carpenter en zijn peetzoon Daniel Davis. Dat is de zoon van Kings-gitarist Dave Davis. Het nummer maakt deel uit van hun album Cathedral, dat vorige maand verscheen. Het nummer Peaches gaat over het contrast tussen uiterlijke perfectie en innerlijk verlangen. Connie Simon brengt het als voorloper van haar nieuwe album Comes in Waves. Zij verzorgde, ondanks haar ziekte, zelf de productie met haar zoon Ben Taylor op keyboards.

Amerikaans ligt al ver achter hem, maar David Byrne is op zijn 74 jaar onvermoeibaar. En tegenwoordig siert hij zelfs de hitlijsten met deze single Everybody Laughs. En David Byrne is vandaag ook onze live comment. David Byrne live at Keswick Theatre in Glenside, 1994. Naar verluidt een magisch optreden.

Then we moved to a nicer suburban house in Baltimore.

This Might Be the Place. En vervolgens Psycho Killer, een van de grootste klassiekers van Talking Heads. En nu op na 9 uur met Rafael Sadiq.

2006 toen deze Black Gloves werd uitgebracht door Goose. Zonder enige twijfel een van de topgroepen van ons mooie vaderland en zelfs ver daarbuiten. Het album Bring It On wordt beschouwd als een van de beste elektronische albums van dat decennium. Big Thief werd opgericht in 2015 en intussen hebben ze toch al behoorlijk wat albums op hun palmaris. Deze single kwam uit hun vorig jaar verschenen Double Infinity. Uncomprehensible doet het trouwens erg goed in de

I'm gonna get some of my own.

Neighbors, never have nothing good to say.

Deze vlammende 5 minuten lange slottrack van het nieuwe album Frozen Charlotte van Jack White heet Neighbors Blues. Het nummer ontstond organisch als live improvisatie tijdens de wereldtournee van zijn voorgaande album. En het heeft zelfs trekjes van Violence is Golden van John Fogerty. En deze Leon Bridges vond zijn inspiratie in de soulmuziek van Otis Redding, Sam Cooke en Marvin Gaye. En op zijn nieuwe single is zowaar een zweem van country muziek te horen. Hold on. I wish I

stone, sticky fingers, and I got the blues, brengt Hulde aan het geluid van het roemrijke Stax label en een boekbeeld al daar, Otis Redding. En dit is Call It Stormy Monday, een van de populairste en meest gecoverde bluesklassiekers. Origineel van deze T-Bone Walker, die het opnam in 1948, en zijn opname blijft ondanks de vele verdienstelijke pogingen onovertroffen. They call it Stormy Monday.

Een van de meest iconische bluesrockklassiekers van de Amerikaan Kenny Wayne Shepherd is ongetwijfeld Deja Voodoo. Het nummer verscheen oorspronkelijk in 1995 op zijn steengoede debuutalbum Let Better Heights. Hij was toen nog maar 18. Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. Het album Jailbreak van Thin Lizzy werd in maart 1976 uitgebracht via Vertigo Records. Het was opgenomen in de legendarische Rampart Studios in Londen onder leiding van producer John Alcock. Het werd voor Thin Lizzy een grote internationale doorbraak, mede dankzij het revolutionaire dubbele gitaarspel van Scott Gorham en Brian Robertson. Titeltrack Jailbreak opent het album met een explosieve gitaarriff en een dwingend ritme.

Samen met het strakke drumwerk van Brian Downey en de poëtische teksten en zang van frontman en bassist Phil Lynott leverde deze klassieke viermansbezetting met hits als The Boys Are Back in Town een gouden blauwdruk af voor de hardrock geschiedenis. Als derde Abraham en Sarah song kozen we Emerald, een combinatie van zware hardrock met traditionele Keltische melodieën. Speciaal is het gitaarduel aan het einde tussen Gorham en Robertson in een van de betere gitaarfinales uit de rockgeschiedenis.

Een favoriet voor de Halloween-liefhebbers, maar deze versie van Dusty Springfield werd wel met goud bekroond. Voor klassieke blues en rap en soul kan je steeds terecht bij G-Love en Special Sauce. Dit komt uit Philadelphia uit 1999, No Turning Back.

Ziezo, en met die O'Hara's ging het tempo gestaag de hoogte in. Tot aan deze aflevering van Revolver. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een fijn en verkwikkend weekend toegewenst. Hier nog deze van Celeste.

0: that girl put a spell on me. Help me. Help me.
1: No.

0: Tell me, dude.
1: Tell me.
0: Go on with this.

0: BNL Nieuws.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en De Groen flirten met 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29%. En ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een tachtigtal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens en zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
0: Dit was het BNL Nieuws.